0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek.

over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog. Later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog. Later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Cernes en Susch zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Limes College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog. Vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Cernes en Sousse zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Limes College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog. Vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt in het gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De ochtend.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Bij een zwaar ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het exacte aantal slachtoffers is nu nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. In de Verenigde Staten worden vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Bij het officiële monument in New York vindt traditioneel de centrale herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar op de plek van de ingestorte Twin Towers opnieuw de namen van alle omgekomen slachtoffers voor. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft er ernstige klachten aan overgehouden. En de gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten voor het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt in het gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Erik Kreutzer.

Ocean Love will save the day. Inderdaad, de liefde overwint alles. Hey vrienden, ja, het is alweer zover. De vrijdag.

zag dat de jongere tak van de vakbond CNV... die hekelt de uitspraken van de VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans... over het part-time werken van de jongeren. Ja, Brekelmans die pleitte in zijn binnenhoflezing afgelopen woensdag... om 5 dagen werken weer als norm te stellen. En hij wees ook een beetje op de werkcultuur bij de technologiebedrijven in China... waar mensen volgens hem 72 uur per week werken. Ja, en de jongere tak van de vakbond CNV, ja, die vindt dat natuurlijk niet leuk. De VVD die lijkt ons terug te willen brengen naar de 19e eeuw. Ja, de jongeren stromen nu in grote getalen in de VIA. Vanwege mentale klachten. Maar in plaats van dit te verminderen... kiezen ze ervoor om het systeem dat ze zouden moeten opvangen af te breken. Ja. Ik kan er wel iets bij voorstellen. 5 dagen werken per week, hè. En de werkgevers die mogen vanaf 1 juli volgend jaar geen huur meer inhouden op het minimumloon van een arbeidsmigrant. Dat heeft de minister Veilbrief aan de Tweede Kamer geschreven. Op dit moment mogen de werkgevers nog maximaal 25% van het bruto minimumloon inhouden voor de huisvesting. En dat is heel vaak ook hun verdienmodel. En dat mag vanaf 1 juli niet meer. En mocht je momenteel in je auto zitten onderweg naar je werk... en misschien heb je wel de laatste tijd wat besteld bij de Bijenkorf... of je bent daar te gast geweest. Je hebt daar iets gekocht. Bij een cyberaanval van vorige maand... op het logistieke bedrijf Ceva... zijn weer persoonsgegevens van de Bijenkorf klanten buitgemaakt.

0: de jaren 90 voor Mike and the Mechanics. Over My Shoulder. Daarvoor Alicia Keys. Een In Excess uit de jaren 80 Original Sin. Even een update van Flitsmeister. A79 Maastricht-Heerlen 8.2. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.9. A73 Venlo-Venraai bij 48.5. Dan de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 108.7. De A59 Den Bosch-Breda bij 112.0. En de laatste week voor je de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk. Dan moet je even opletten bij 18.9. Op dit moment zijn er geen files.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Bij een zwaar ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. In de Verenigde Staten worden vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 herdacht. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Zevenaar. En de gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt in het gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Hallo Yolanda, be cool, we speak no Americano.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor uit het jaar 2000 hoorde je Can't Fight the Moonlight van Leanne Rimes. En wat er nog voor je de nieuwe van Taylor Swift. Voor de Swifties fans. Sacha Baron Cohen. Die gaat de hoofdrol spelen in een toneelstuk van de regisseur Quentin Tarantino. Het toneelstuk moet in het voorjaar van 2027 in première gaan op het Londense West End. Dat heeft de Hollywood Reporter bekendgemaakt. En dan de Spice Girls, die brengen ter ere van hun 30-jarig jubileum een speciale boxset uit met alle singles die de groep ooit heeft uitgebracht. De collectie van 14 cd's met in totaal 160 nummers verschijnt 6 november. Dat heeft de groep gisteren bekendgemaakt in een Instagram story. En schijnbaar op één van die cd's staan natuurlijk 4 niet eerder uitgebrachte demo's. En dan Harry Styles. Die zet zijn Together Tournee volgend jaar voort. De Britse zanger die kondigt de nieuwe concerten aan in onder meer L.A., Berlijn en Rome. In het voorprogramma heeft hij Kylie Minogue geregeld. Hè? En dan het vriendje van Jutta Leerdam, dat is Jake Paul. En zijn broer Logan Paul. Die krijgen schijnbaar een eigen competitieserie. In de serie die nog geen titel heeft, coachen de broers 2 teams die het in de gevechten tegen elkaar gaan opnemen. En Jennifer Lawrence die heeft haar debuut gemaakt op Instagram. De actrice deelde gisteren haar eerste video op het platform, waarin ze waarschuwt met Instagram te stoppen als mensen gemeen tegen haar doen. En het nieuwe programma Buzz heeft te maken met de nodige ophef. Nadat eerder al duidelijk werd dat de kijkcijfers tegenvallen, zijn gistermiddag ook schijnbaar beelden van achter de schermen uitgelekt.

vorig jaar een hit voor Morgan Wallen. En Tate McRae. That's what I want. Ja. Ja. Het is vrijdag. Je bent net wakker. Een goede ochtend. Een vrijdag bij BNT betekent dat er veel nieuwe muziek binnenkomt. Heb je deze al gehoord? Even een klein stukje. Ik ga hem dadelijk helemaal draaien. Ja, Glennis Grace.

0: fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Kun je lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
0: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
8: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1+1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1+1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek

0: www.bnr.nl/adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: De Verenigde Staten herdenken vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Bij het officiële monument op Ground Zero vindt de traditionele herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar de namen voor van alle omgekomen slachtoffers. Voor deze 25e herdenking geldt een maximale staat van paraatheid rond de locatie. Dat heeft ook te maken met de politieke spanningen in Amerika. Bij een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het precieze aantal slachtoffers is momenteel nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. De politie heeft na 30 jaar een man uit Apeldoorn aangehouden voor twee verkrachtingen uit de jaren 90. DNA-onderzoek bracht de 61-jarige verdachte na al die jaren alsnog in beeld. In de herfst van 1995 werd een fietser in de gemeente Apeldoorn slachtoffer van een verkrachting onder bedreiging van een mes. Twee jaar later vond een soortgelijk incident plaats in het buitengebied van Deventer. In beide zaken was tot nu toe nooit een verdachte opgespoord. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Erik Kreutzer.

Met de muziek van Go West. We close our eyes. Ja, als je momenteel onderweg bent in je auto, dan zou ik de ogen open houden, want tegenwoordig, hè, het is gewoon heel erg druk. Vrienden, wij zeggen welkom richting je weekend. Daar gaan we.

Mike Posner, Cooler Than Me. Daarvoor de nu van Monique Smit en Guido van de Graaf. Beter af alleen. Ja, sommige mensen zijn gewoon eeuwig vrijgezel. En die zijn beter af alleen. Ja. En Criss Cross Amsterdam hadden wij voor je. Met My Oh My. Israël heeft trouwens gisteravond een tunnelcomplex van Hezbollah gebombardeerd in Libanon. Een Amerikaanse geologische dienst die nam een aardbeving waar met een kracht van 4,1. En Israël die viel ook opnieuw de Gaza aan. En daarbij kwamen burgers, onder wie kinderen, om het leven. En volgens Israël was een tunnelcomplex onder de Ali al-Taher bergrug het doel. Hezbollah zou daar een commandocentrum hebben gehad. En er zouden ook wapens liggen opgeslagen. En dan moet je je dan nog afvragen waarom dat wij niet meedoen aan het Songfestival. Dus in ieder geval weer duidelijk. En dan de afgelopen maand augustus zijn 304 bedrijven failliet verklaard. Dat heeft het statistiekbureau CBS deze ochtend bekendgemaakt. Het zijn 24 faillissementen meer dan vorig jaar. In augustus. En de horeca werd relatief het hardst geraakt. 21 op de 100.000 bedrijven ging failliet. Het is wel weer iets beter dan vorig jaar. Toen waren het er bijna 31 op de 100.000. Ja, en drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in het Limburgse Kessel. Die zijn gewond geraakt na een politieachtervolging. En één van hen die is vanochtend overleden aan zijn verwondingen. Het voertuig crashte op de A73 in de buurt van Venlo. Ja, de politie kreeg rond 2:30 afgelopen nacht een melding van een inbraak bij een tankstation. Drie verdachten die vluchtten vervolgens met een auto. Agenten die op dat moment in de buurt patrouilleerden, die zagen het voertuig in Blerik rijden. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, zetten de agenten de achtervolging in. Ja, de auto van de verdachte die crashte rond 2:50 op de afrit Venlo-Zuid. Eén van hen is dus overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder een vast woon- of verblijfplaats. Onderweg zometeen wordt wakker plaat. Ja, nieuwe muziek, nieuwe muziek. We gaan zo meteen wat kunstmatige intelligentie draaien. Eerst even terug naar 1983. Een van de bekendste liedjes van KC and the Sunshine Band. We draaien hem op BNT. Dit is Give It Up.

0: Wakkerplaat.
1: Ja. Ja, er komt veel nieuwe muziek binnen bij BNT. Ja, een kunstmatige intelligentie, AI. Wat moeten we ermee? Wij twijfelen nog. Ik ga je nu een liedje laten horen en denk je van, oh man, dit klinkt lekker. Het is volledig AI. Maar het zou me niet verbazen als ze binnenkort in de hitparade ergens binnenkomt. Ja, en tegenwoordig kun je dan niet meer vertellen, ja, waar komt de artiest vandaan? Ik heb geen flauw idee. De muziek van SK Music is volledig AI gegenereerd. Het project is halverwege van dit jaar opgedoken op een streamingplatform, zoals Spotify of Apple Music. Ja, en zo'n profiel brengt natuurlijk heel veel muziek uit in korte tijd. Er zijn geen live optredens van, geen interviews of echte videoclips. Nou, ik ga het je laten horen. Laat me maar weten wat je ervan vindt.
0: De

0: Ja, zeg het maar.
1: You are the light.
0: Oh.
1: You are home.
0: Volledig AI. SK Music en Inside My Soul. Ja, ja. Ik kreeg bericht binnen van Marcel. Hey, het klinkt lekker. Duimpje omhoog van Emmanuel, zie ik. Even kijken, Monique is erbij. Die zegt, hey, wat een lekker deuntje is dit. Ja, heerlijk. Ja, dus zeg maar. Gaat het blijven of gaat het niet blijven? In ieder geval nieuwe muziek. SK Music, Inside My Soul. Onthoud het. Even een update van Flitsmeister. A79 wordt gecontroleerd tussen Maastricht en Heerlen bij 8.2. De A73 Venray Venlo 47.3. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A73 Venlo Venray bij 48.5. Dan heb ik voor de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.9. De A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 108.7.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Gorkum naar Breda staat file tussen Oosterhout en Breda-Noord 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio BNT.
4: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten herdenken vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Bij een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. De politie heeft na 30 jaar een man uit Apeldoorn aangehouden voor 2 verkrachtingen uit de jaren 90. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Gavin James Nervous. De Eagles uit de jaren 70 met Take It Easy. En uit de top 40 hoorde je Somber met My Body Isn't Ready. Ja. Birgit Lewis is onlangs getrouwd met haar partner Maurice Speck. Dat heeft de zangeres gedeeld gisteren op Instagram. In een prachtige intieme setting omringd door onze liefste familie en vrienden lieten we de liefde regeren. Dat heeft ze geschreven onder een foto van hen samen. Het huwelijk werd voltrokken trouwens door Karen Bloemen en vond plaats op 29

En de zaak tegen Marius Borg Heuby, de zoon van de Noorse koningin Mette Marit, die wordt in hoger beroep door het gerechtshof in Noorwegen behandeld. En dat is gisteren officieel bekendgemaakt door de Noorse media. Het is wel nog een beetje onduidelijk wanneer de zaak dient. Ja, en Justin Timberlake en Pharrell Williams die zijn gisteravond als verrassingsgasten verschenen tijdens een concert van Jay-Z in Parijs. Ja, het zal je ook maar gebeuren, hè? Ga je naar een concert van Jay-Z en dan krijg je dan Justin Timberlake en Pharrell Williams erbij. Ja, en gisteren werd bekend dat André Hazes voorlopig een streep zet door al zijn geplande optredens. De zanger die kampt al langere tijd met stemproblemen en moet op dringend advies van zijn arts rust gaan nemen. Hij heeft alle zangoptredens uit zijn agenda gehaald. En hij moet straks weer opnieuw leren zingen. En Billy Joel die heeft onlangs een hersenoperatie ondergaan. Bij hem was een neurologische aandoening vastgesteld. En door deze aandoening had de Amerikaanse zanger eerder problemen met zijn gehoor, zicht en evenwicht. Na omstandigheden gaat het goed met de zanger, maar het is nog een beetje onduidelijk of Billy Joel in de toekomst weer op het podium gaat zingen. En dan de wereldberoemde wraakjurk van de in 1997 overleden prinses Diana. Die gaat in december opnieuw onder de hamer. Het zwarte ontwerp van Christina Stambolian wordt geschat op 110.000 tot 220.000 pond. Dat heeft het veilinghuis Sotheby's gisteren bekend.

Ja, liedje van Don Henley door DJ Sammy in het jaar 2003. Ja, The Boys of Summer. Vandaag vrijdag 11 september. 9-11, inderdaad alweer 25 jaar geleden. Oh. Het gaat snel. Ik heb de artiesten voor je die vandaag jarig zijn. Raven van Dorst, Nederlandse presentatrice, die wordt vandaag 42 jaar. De Amerikaanse rapper Ludacris, die wordt 49. Martin van der Starre, Nederlandse zanger, speelde in 2005 Judas in de musical Jesus Christ Superstar. De beste man, die wordt vandaag 56 jaar. De Belgische politicus Philip de Winter, die wordt vandaag 64. En koningin Paola, de prinses van België, die wordt vandaag 89 jaar. Vandaag is ook jarig Angie Diaz. Australische actrice, die wordt vandaag 38 jaar. Amerikaanse acteur van Robocop. Dat is Felton Perry. Hij wordt vandaag 81 jaar. En vandaag is ook jarige de Italiaanse dance act Ingrid. En Ingrid Alberini, Italiaanse, is vandaag jarig. Ze wordt vandaag 53 jaar. En deze kennen wij vooral hier in Nederland uit 2002... toen ze deze hit scoorde. Tu es fortu.

0: Day.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smin.
11: Boost yourself.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En de Oekraïense president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden aan het spoor. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik Kreutzer.

zeg het maar. Muziek om lekker je weekend mee te beginnen. Jaren 80 voor The Simple Minds. Don't you forget about me. Ja, vrienden en vriendinnen, van harte welkom.

Is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

alweer 5 jaar geleden voor Tom Grennan. A Little Bit of Love. Ja, dankzij de beste zangers hoorde je het nieuwe liedje van Yves Berensen. Oud liedje van Stef Bos. Verlangen. Ja, en Usual doet het heel erg goed in de hitparade met Moving to the Sun.

Ja, dit weekend, vandaag begint de grote prijs van Spanje, de Grand Prix van Spanje. En die gaat vandaag dus van start met de eerste twee trainingen. Het is een splinternieuw circuit, de Madryn. Een stratencircuit in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ja, Max Verstappen die kijkt er naar uit dit weekend voor het eerste racen op de Madryn. Hij is natuurlijk vooral benieuwd naar de spectaculaire kombocht. Die geldt als het paradepaardje van de baan. Dus we zijn benieuwd wat hij dit weekend gaat presteren. En de politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde in te voeren. De partij drugs die werd afgelopen maandag aangetroffen in containers in het Noord-Franse Duinkerken. Elon Musk die dreigt met een rechtszaak tegen de makers van de nieuwe documentaire Musk. Zijn advocaat stuurde een officiële brief naar het productiehuis, waarin staat dat de film Musk in een kwaad daglicht stelt. De bijna 4 uur durende documentaire die ging namelijk deze week in première op het filmfestival van Venetië. Ja, de brief is niet alleen gericht aan de maker, maar ook aan de distributiepartners als HBO en Universal. Zij worden allemaal gewaarschuwd voor mogelijke juridische stappen als de film uitkomt. Ja, en schijnbaar zou die film uitkomen op 16 oktober in de Amerikaanse bioscoop. En volgend jaar zou die gaan verschijnen in een langere versie bij HBO. En het Witte Huis heeft de omstreden game Build the Wall van de website verwijderd. Nadat het bedrijf dat de rechten van Tetris bezit had gedreigd dat het de inbreuk op het auteursrecht zeer serieus neemt. Dus het spelletje is van de website van het Amerikaanse.

0: Ja, Dr. Alban, It's My Life uit de 90s. Speciaal voor Chris Nouts en Gerard. Onze tegelzetters. Ja, goede service. Heerlijk. Even een update van Flitsmeister. A79 Maastricht, Heerlen 8.2. De A73 Venray Venlo, even opletten bij 47.3. Dan de A67, de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A73 Venlo Venray 48.5. De A2 Den Bosch Utrecht 108.9. De A59 Den Bosch Breda moet je nog even opletten bij 111.7.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden aan het spoor. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

Ja, Bobby Brown en To Can Play That Game uit de 90s. Daarvoor Armin van Buren en Davina Michel. Hold On. En Ella Langley doet het heel erg goed in de hitparades. En zeker in de States. Susan, Texas. Het liedje waarmee ze misschien het record gaat verbreken van Mariah Carey daar in Amerika. Stond de langste genoteerde nummer 1 in de hot Billboard Hot 100. Met All I Want For Christmas Is You. En deze dame gaat het misschien even nagen volgende week. Ja, Radio BNT, denk eraan. Vertel het door aan je vrienden, collega's, familieleden. Iedereen mag het weten dat wij er zijn. Iets meer dan een jaar bestaan we nu. En we zijn op de goede weg. We zijn op een hele goede weg. Ja, zometeen een top 3 met muziek uit de 90s. Onder andere. En dit is de nieuwe van Glennis Grace.

0: Gladys Grace. And I have, cause I have nothing.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, en daarmee komt het einde aan de BNT Ochtendshow. Geef BNT een kans. Laat ons een weekje opstaan. En dan denk je van, hé, wat een lekkere muziekmix. Zometeen laat hij de uur Tim van der Weerde. Daarna Duncan. En wij sluiten deze vrijdag af tussen 4 en 6 met Rosé Schepers. De BNT Middagshow. En denk eraan vanaf morgen. Dilano. Vanaf 10 uur morgenochtend zal hij er zijn. Ik heb een hele mooie top 3 voor je klaarstaan. Op 3 uit de 90s Bizarre Inc. Op 2 de nieuwe van Douwe Bob. En op 1, ook uit de 90s, Snap. Rhythm is a Dancer. Ik wens je een fijn weekend.
1: De favoriete top 3, nummer 1.

0: 50. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient.

0: nl/business.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim 5000 euro aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
3: Tim van der Weerden.
6: Het weekend is bijna in zicht. Bruno Mars komt eraan. Je hoort hem

Bruno Mars en On My Soul bij Radio BNT. Hey, weet jij nog waar je was? 25 jaar geleden, precies vandaag. 9-11, 11 september 2001. Twee vliegtuigen boorden zich toen in de Twin Towers in New York. Vreselijke beelden gingen toen ook rond. Ja, ik was toen 6, maar toch kan ik me dit nog heel goed herinneren. Ik zat na school thuis op de bank. Moeder had tv aangezet. En dit nieuws was erop. Zoveel indruk maakte het ook op mij toen als kleine jongen van 6. Wat een ongelofelijke ramp. Er is trouwens een nieuwe documentaire te zien op Netflix over die aanslagen op 11 september 2001. Hey, heel iets anders dan. Hij is linkshandig, maar speelt op een rechtshandige gitaar. Ondersteboven. Wie dat is, hoor je zometeen bij BNT. Na onder andere Anastasia. Dit is I'm Out of Love.

Justin Bieber samen met DJ Snake en Let Me Love You bij BNT. En die Justin die leerde zichzelf op 8-jarige leeftijd gitaar, drums, piano en trompet spelen. Er was alleen één probleem met betrekking tot gitaarspelen. Hij is namelijk linkshandig en de meeste mensen zijn rechtshandig. En daarom is een linkshandige gitaar een stuk duurder. Maar ja, zijn moeder die kon dat niet betalen. En daarom kreeg Justin een rechtshandige gitaar. En daarom speelt hij tot op de dag van vandaag op een rechtshandige gitaar, maar dan ondersteboven. Dat is toch knap, hè? Je bent bij Radio BNT op je vrijdagochtend met Piet Townsend nu en zijn classic uit de 80s.

0: Anouk bij BNT en haar girl. Je hebt er vanaf dit weekend een nieuwe vriend bij. Wie dat is, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Lokaal kan er nog een bijvallen, maar op de meeste plekken in Limburg en Brabant blijft het droog vandaag bij mix van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje, dat meldt Hart van Nederland. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

misschien is het tijd. Yves Berendsen bij BNT. Hey, je weekend wordt vanaf morgen nog leuker met Radio BNT. Want vanaf morgen hoor je namelijk elke zaterdagochtend tussen 10 en 1 Dilano van Beek hier op de radio. Vorige week heeft hij al lekker proef gedraaid. Vorige week zaterdagmiddag was dat tussen 3 en 5. Dat klonk al lekker, dus heet hem morgen vroeg van harte welkom tussen 10 en 1.

0: ING. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïne-shakes.
15: Gadver.
13: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
13: Milner.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
16: De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen, 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim €5.000 aan inzamelingen loopt de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Tim van der Weerden.
17: Als je dit nummer op de radio hoort, dan weet je dat het echt bijna weekend is. Hier is Michael Gray.

0: Milieu en Dark Before the Dawn bij BNT.
1: Tim van der Weerden.
0: Hey, goedemorgen. Welkom op je vrijdagochtend. Het weekend staat nu dan toch echt voor de deur. Misschien ga je dit weekend wel lekker suppen of kanoën. Lekker picknicken in een park. Of maak je een lekker lange fietstocht. Ga je wandelen in het bos. Of juist een terrasje pakken nu het nog kan. Nou, als je een van deze dingen gaat doen, dan ben je zeker niet de enige. Het zijn namelijk de meest populaire bezigheden van Nederlanders in de nazomer. Dus heb je nog geen plannen? Dan pik je toch even mooi wat inspiratie mee op je vrijdagochtend. Ja toch? Lekkere hits en classics voor je onderweg. Avicii en Fleming komen eraan naar Candy State. En dit is Young Hearts.

Avicii, 12 jaar oud ook alweer. The Days bij Radio BNT. En daarvoor ook gedaard Fleming samen met Zoe Tauran en Ronnie Flex. Alles op gevoel, dat is sowieso altijd het beste devies, ook richting een nieuw weekend. En Candy Staten, daar begonnen we een blokje van drie mee met Young Hearts Run Free. Dit zijn Rufus en Chaka Khan.

0: Edward Maya deed het samen met Vika Jugelina. Stereo Love bij BNT. De Jacksons en Alex Warren hoor je zo. En ook de man die in plaats van zanger bijna balletdanser was geworden. Hier is de Radio BNT Weerupdate. Lokaal kan er nog een bijvallen, maar op de meeste plekken in Limburg en Brabant blijft het droog vandaag bij een mix van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 40 inzittenden raakten gewond. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Machine Alex Warren op Radio BNT met zijn Fever Dream. De man die nu voor je klaarstaat ken je waarschijnlijk van zijn R&B en pophits, maar dat had ook zomaar helemaal anders kunnen zijn. Hij studeerde namelijk aan de American Musical and Dramatic Academy in New York. Daar rondde hij een klassieke operaopleiding af en hij trainde zichzelf jarenlang in klassiek ballet en jazzdance. Het gebruikt hij trouwens allebei nog steeds om zijn stem en lichaam in conditie te houden. En ja, zeg nou eerlijk, dat hoor je er meteen aan af natuurlijk. BNT met Jason Derulo nu, dit is Acapulco.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen, 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
3: Tim van der Weerden.
6: De laatste loodjes van je werkweek. De Bas helpt een handje mee. Hier is Bruce Springsteen.

Tijdje terug was het groot nieuws. Marco Borsato komt terug. Hij zou dan zijn comeback maken tijdens de Vrienden van Amstel Live in januari. En daarna zou hij een reeks soloconcerten gaan geven in Ahoy. Nou, zelf ontkent hij alles. Ik weet niet of je hem ook op socials volgt, maar op Instagram plaatst hij eigenlijk elke dag wel één of meerdere stories. Marco is ook flink aan de slag gegaan met AI. Hij plaatst dan vaak een jongere en fittere versie van zichzelf. En hij zet er dan ook altijd een nummer van zichzelf bij. Dus ja, niet bezig met een comeback, dan maak je mij niet wijs, Marco. Of droom ik het dan? En is dat bedrog?

Limburg en Brabant is het bewolkt, maar wel droog. Best een lovely day dan tot nu toe, toch? Bill Withers op Radio BNT. Of het ook zo'n lovely day blijft, hoor je zo. De Radio BNT weerupdate komt eraan. Na een rijtje van drie met New Kids on the Block en de Jonas Brothers, die hoor je zo.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: La Tonight, Tonight van New Kids on the Block bij BNT. Een van de zomerhits van dit jaar, hoor je zo. En ook een echte classic van Europe komt eraan. Eerste BNT weerupdate. Lokaal kan er nog een bui vallen, maar op de meeste plekken in Limburg en Brabant blijft het droog vandaag bij een mix van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 40 inzittenden raakten gewond. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. En de politie heeft na 30 jaar een man uit Apeldoorn aangehouden voor 2 verkrachtingen uit de jaren 90. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Een van de zomerhits van dit jaar. Gaat niet vervelen, toch? De Bauza bij BNT en Magnetic. En daarvoor ook gedraaid Europe en de Final Countdown. Ja, misschien bij jouw kantoor wel de Final Countdown richting die vrijdagmiddagborrel van straks. De laatste voorbereidingen misschien wel gaande daar. Misschien heb je de dozen bitterballen al voorbij zien komen. Of ben je thuis juist bezig met de voorbereidingen van een heel leuk feestje? Nou, hoe dan ook, je zit helemaal goed deze vrijdagmiddag bij Radio BNT met de beste hits en classics. DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince en Dua Lipa, hoor je naar Liberty.

Ja, geen echte summertime dan meer natuurlijk. Wel een nazomer, een stabiele 20 graden de laatste dagen. Dat stond toch best prettig, hè? Langzaam richting een nieuw weekend met Duncan. Zometeen vliegen de laatste uurtjes tussen 1 en 4 lekker snel voorbij. Veel plezier.

0: Day. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Een zware storm heeft Hawaii getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen, 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Duncan Fresh.
9: Yes, je vrijdagmiddag is hier. Op naar het weekend met Shakira. Zometeen Dai Dai. Hoor je naar Jennifer Lopez.
10: Radio BNT, waar muziek
9: dit is Let's Get Loud.

Burner Boy, Shakira en Die Die en Jennifer Lopez hoor je. Let's get out op deze vrijdag 11 september vandaag. Je hebt er al veel over gehoord, denk ik. Hè? De aanslag op de Twin Towers natuurlijk vandaag geweest in 2001. Het is alweer 25 jaar geleden dat vier gekaapte passagiersvliegtuigen een terroristische aanval in de VS uitvoerden op het

ondertussen is het ook gewoon vrijdag en komt het weekend eraan. Zullen we dan een beetje vieren met Yves Berendsen zometeen op de radio? Droom jij over mij vannacht? Jesse J is onderweg en eerst de classic van Dire Straits. Dit is Sultans of Swing op BNN.

Soundcheck op Radio BNT. Daarvoor Yves Berendsen in Droom jij over mij vannacht. Leuk nieuws, heb je het gelezen op onze socials gisteravond? Op Facebook, dan wel Instagram. Het weekend van BNT wordt nog leuker en uitgebreider. Vanaf morgen een nieuw gezicht op de radio. Namelijk Dilano van Beke. En Dilano ga je horen vanaf morgen tussen 10 en 1 op Radio BNT. Zo wordt je weekend nog wat lekkerder en leuker. En krijg je ook in het weekend de beste hits en classics. Dus heet hem welkom morgen tussen 10 en 1. Dilano.

0: op I Believe. En de Commodores hoor je ook nog even lekker rustig aan. Met Easy op Radio BNT. Zometeen hoor je Taylor Swift. Ook Jermaine Jackson is onderweg. En de man die net zo lomp is als ik. Wie dat is en waarom vertel ik je zometeen. Eerst even kijken op deze vrijdagmiddag naar het weer. Vandaag overdag veel bewolking, van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Ook langere droge periode vandaag, 19 à 20 graden. Morgen naar verwachting droog bij weinig wind, 24 graden. En dan zondag minder warm en meer bewolking, tijdelijk regen. En dan ook zo'n 22 graden zondag.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Een vrouw uit Uden is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. En tientallen supporters van Feyenoord krijgen een stadionverbod voor de Kuip en mogelijk heel Nederland. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

twee linkerhanden word je al snel lomp genoemd of onhandig of iets in die richting. Ik kan me daar ook wel toe scharen in die categorie. En de man die je nu gaat horen ook. Hij speelde ooit in een studio een pianostukje, maar dat deed hij zo lomp en vol energie dat de hele piano helemaal aan gort ging. De studiovleugel ging kapot omdat de binnenste hamers afbraken. Nou, de producer schrok zich een hoedje, maar het bracht wel een goede take op voor de hit van Miles Smith, Wait For You. I

0: Radio BNT en Rita Ora op de radio. Jode Anywhere. Nou, waar je ook bent, je ontvangt ons overal. RadioBNT.nl. En waar je ons dan ook ontvangt, kun je ook meedoen met de vertaalvraag.
1: De vertaalvraag.
0: Een nieuwe opgave. Ik zoek titel en artiest van de track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Aan de hand van deze vertaling. We leven in een materiële wereld en ik ben een materieel meisje. Ja, weet dat we leven in een materiële wereld. Ik ben een materieel meisje. Nou, moeilijk is hij niet, toch? Enig idee? Laat me weten, radiobnt.nl. Draai ik het zo naar Joel Corey en Tom Grennan.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
9: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken.
9: Die koop ik natuurlijk in designer outlet Roermond. Met tot 70% korting.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Radio BNT.
18: Dit is de nieuwsupdate.
19: Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perin bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. De kantonregering van het Zwitserse Graubünden wenst de slachtoffers en hun naasten van het busongeluk bij Soest veel sterkte. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond, van wie 3 zwaar gewond. Over de inzittenden is nog niet heel veel bekend. Het gaat waarschijnlijk om veelal oudere passagiers. Wel is bekendgemaakt dat de bus waarschijnlijk een blok van een wegafzetting heeft geraakt en daardoor van de weg raakte. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. En Feyenoord heeft 47 supporters een stadionverbod opgelegd na het vuurwerkincident tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. Supporters schoten vuurwerk vanuit het uitvak richting het veld en de tribunes. 7 Cambuurfans raakten gewond. De betrokken Feyenoord-supporters mogen niet meer naar de Kuip en worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Een van de makkelijkste opgaves in de geschiedenis van de vertaalvraag was die wel van vandaag, toch? Want we leven in een materiële wereld. En ik ben een materieel meisje. Je weet dat we leven in een materiële wereld. En ik ben een materieel meisje. Ik zocht hierbij titel en artiest en werd meermaals goed ingestuurd.
1: Duncan Fresh.
0: Dank daarvoor via radiobnt.nl. Met ook dank aan Stefan. Hij wist het ook te raden. Madonna, een material girl.

TNT en Turn the Lights Off. Is dat zo'n goed idee op kantoor? Niet per se, ja. We kunnen niet wachten tot we het licht kunnen uitdoen straks als het weekend begint en we onderweg gaan naar de vrijdagmiddagborrel. Maar tot die tijd staat het licht aan op kantoor en moet je dat ook flink aan laten staan, hè? Te weinig licht op kantoor is niet goed. Het heeft een direct negatieve invloed op je gezondheid, stemming en productiviteit. Dus als je in het kamp zit van ik werk met zo min mogelijk licht het beste, nee, dat is dus niet zo. Je moet minimaal 500 lux op het bureau hebben. Dat je dat weet. Heb ik die discussie beslecht? Of je de juiste radiozender op kantoor aan hebt staan? Daar waren jullie het al over eens, want dat is Radio BNT. Meezingen doe je zometeen met Robert van Hemert. George Michael is onderweg en dit is Kylie van Accent.

Oké, nu meteen kiezen. De beste artiest ter wereld is / was. En voor mij is dat denk ik George Michael. Wat een hits heeft deze man gehad, hè? I Want Your Sex hoorde je op Radio BNT. Robert van Hemert daarvoor in Zoet, Zout, Zuur. Onderweg naar de vrijdagmiddagborrel. Heb je de biertjes al ontkurkt of de bitterballen in het vet? Of moet je nog een paar uurtjes doorwerken? Hou vol, hou vast met de beste hits en classics hier op Radio BNT. Zometeen dansen we alvast met Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, naar Emery en Shania Twain. Dit is Unhealthy.

0: Radio BNT en de gelukkigste baan van Nederland. Wat is dat en waar moet je dan solliciteren? Ik vertel het je zo meteen op BNT. Eerst kijken op deze vrijdagmiddag naar het weer. Veel bewolking vandaag, van tijd tot tijd lichte regen of motregen, 19 à 20 graden. Dit weekend is het zaterdag naar verwachting droog bij weinig wind. Vrij zonnig weer en 24 graden. En zondag wordt het bij een matige westenwind minder warm. En is er ook meer bewolking dan een beetje regen en enkele buien.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd door Houthi-rebellen. Het busongeluk in Zwitserland waarbij 5 mensen om het leven kwamen lijkt veroorzaakt door een wegafzetting op de route. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. En Feyenoord heeft 47 supporters een stadionverbod opgelegd na het vuurwerkincident tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: De vrijdagmiddag van BNT in Christian Walls Wonder Child.
1: Duncan Fresh.
0: Goedemiddag, ik ben hier op je radio. Mijn naam is Duncan. En wat is het gelukkigste beroep in Nederland? Er is onderzoek naar gedaan, wel alweer in 2019. Daarna niet meer, maar destijds was het gelukkigste beroep luchtverkeersleider. Niet per se onderzocht waarom die beroepsgroep zo hoog scoort in de gelukkigheid. Maar ja, je kunt natuurlijk wel raden dat salaris kan meehelpen. Het salaris kan namelijk oplopen tot 14.000 euro bruto per maand. Dat zou lekker zijn dus. Je kunt je om laten scholen en daarvoor gaan voor een baan als luchtverkeersleider. Zeker als je de saaiste baan ter wereld hebt. Tenminste in Nederland, daar is ook onderzoek naar gedaan. Je bent het saaist als je nu aan het werk bent als boekhouder of data-analyst. Kun je alsnog heel gelukkig zijn. Ik noem alleen op wat hier in het onderzoek staat. Hey, dit is BNT. Hoe gelukkig je ook bent, je wordt het van de hit van BNT met Lost Frequencies en Black Friday.

0: Radio BNT. Je volgt ons op Facebook, Instagram, op de radio natuurlijk. En ook op WhatsApp kun je ons toevoegen. Dat kan heel makkelijk via radiobnt.nl. Klik daarop, stuur een appje en dan voeg je ons al toe aan je telefoon. En dat heb je zometeen nodig, want een nieuwe ronde van de Takeover is onderweg. Zometeen de Radio BNT Takeover. En wat wil je horen? Waar heb je zin in? Misschien nog iets voor jou en je collega's zo op het einde van de werkweek? Laat maar weten waar je zin in hebt.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Mag via radiobnt.nl. Draai ik het zometeen in de Takeover.

0: door BNT.
1: BNT. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl. Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
2: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. De Italiaanse politica en activiste Emma Bonino is overleden op 78-jarige leeftijd. Ze was een prominente voorvechter van vrouwenrechten en speelde een sleutelrol in de legalisering van abortus in 1978. Ze bekleedde meerdere belangrijke politieke functies en richtte in 2017 de partij Più Europa op. Premier Meloni bereidt een staatsbegrafenis voor begin volgende week. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Duncan Fresh.
4: Ja, het einde van de werkweek is nu echt onderweg. Met zometeen de takeover en het verzoek van Marijn. Die vroeg al om Bruce Hornsby.
5: Radio BNT, waar muziek je
4: maar nu eerst, september.

0: Feels Like Home, zeker als je BNT aan hebt. En de nieuwe hit van Son Milieu, Feels Part 2, september daarvoor in Cry For You. Vrijdagmiddag, het einde van de werkweek is eindelijk daar. Bijna in zicht, maar laten we nog één keer de takeover doen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want dat is zo fijn, de komende 20 minuten neem jij Radio BNT onder handen. En heb jij het in handen, want wat wil je horen op Radio BNT? Die vraag mag je beantwoorden via radiobnt.nl.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dus waar heb je zin in? Voor jezelf, misschien voor een collega of is iemand jarig? Vraag aan wat je graag zou willen horen via de site radiobnt.nl. Volgens een maat Giel vroeg Marijn al om deze, een sfeerplaatje voor vrijdag. Zo omschrijft hij het. Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Goedemiddag, kan kloot aan. Onze monteur Gijsbert staat in Etten-Leur op de werkplaatsen. En de druk staat er goed op vanmiddag. Klallen, zegt Brechtje. Voor dus kloot en la pression op de radio. Dit is hem, de Radio BNT Takeover. Jij vraagt en ik draai, zo simpel is het. Dorien stuurde een appje voor een zomerse plaat. En dat is fijn, want dat hebben we wel een beetje nodig op deze regenachtige vrijdag, toch? Het verzoek van Dorien is voor deze van Nice Device. Back to the 90s in de Radio BNT Takeover. Dit is Cool Corona.

mag bijna naar huis en beginnen aan het weekend. Wil daarvoor horen Pink. Hij zegt voor alle collega's hier, echt perfect werk geleverd deze week. Fucking perfect, zegt hij. Dat we moeten draaien in de takeover. Bij deze gedaan voor jou, Hein. En Nice Device Cool Corona was dan weer daarvoor voor Doreen. Het is de Radio BNT Takeover. We moeten nog een half uurtje door. Gas erop. En dromen alvast over het weekend. Servaas vraagt om deze van Crowded House. Don't Dream It's Over.

0: Radio BNT Takeover.
1: Met het verzoek van Savas, Crowded House, Don't Dream It Over. Het was de laatste van vandaag in de Takeover. Maandag is er weer een nieuwe ronde Takeover, dan op Radio BNT natuurlijk. Al waar het 3:30 is, zo goed als 3:30. Even kijken naar het weer vandaag. Overdag veel bewolking, ook wat regen en mondregen hier en daar, hè. Lange droge periode kun je ook nog verwachten. 19 à 20 graden, van alles wat vandaag dus. Morgen is het zaterdag en dan naar verwachting droog bij weinig wind. Tijdens vrij zonnig weer zo'n 24 graden.
0: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. De Italiaanse politica en activiste Emma Bonino is overleden op 78-jarige leeftijd. Ze was een prominente voorvechter van vrouwenrechten en krijgt een staatsbegrafenis. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd door Houthi-rebellen. En door een zware storm op Haiti zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Max, Andy Grammer, The Thing I Love, Michael McDonald ervoor, Sweet Freedom en Lucas en Steve hoorde je up till dan de mannen uit Maastricht. Hij komt ook uit onze regio en vanaf morgen is hij te beluisteren op Radio BNT. Het weekend wordt nog leuker tussen 10 en 1 op zaterdag, want dan hoor je Dilano van Beek. Hij is nu op Radio BNT en morgen hoor je hem voor het eerst op de zaterdagochtend, moet ik zeggen, van Radio BNT vanaf 10 uur tot 1 elke zaterdag, Dilano van Beek. Wil je hem alvast leren kennen of zien? Check dan onze site radiobnt.nl en luister morgen naar het weekend van...

is altijd een moeilijke keus. Ga je voor 16 of 32 stuks aan mini-snacks? Ik zou zeggen 32, want het weekend komt eraan en je hebt het verdiend. Zometeen de vrijdagmiddagborrel en de middagshow. Roger, na 4.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen?

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is ontzettend druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staan veel files die meer dan een kwartier vertraging opleveren. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 25 minuten oponthoud tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De A27 van Breda naar Gorkum sta je 20 minuten vast. Dat is tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 heb je ook 20 minuten oponthoud tussen Lexmond en Werkendam. Op de A73 is het heel druk, vooral van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar sta je bijna een half uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Roger Schepers.

Je krijgt hier 24 uur per dag de muziek met een theelepeltje ingegoten. Zou dit dan het definitieve afscheid van de zomer zijn, vrienden? Dat zal toch niet zo zijn? Dat zal toch niet zo zijn? Een gaatje of 2021 met regen vandaag veel. Dat hebben we zojuist in het nieuws gehoord. Morgen wordt dan overweg een droge, maar zonnige dag. Dus dat wordt dan weer mooi. Maar vandaag is een beetje van alles wat eigenlijk. Het is op zich ook niet helemaal verkeerd. Want ik heb er straks ook even lekker in het zonnetje gelopen. Maar de regen die laat zich toch ook meermaals zien. Teenspoon 1999, Summer Love, 6 over 4. Goedemiddag, de Vrijmibo Middagshow. Dit is de Radio BNT Middagshow voor 11 september 2026. Hartelijk welkom. En het is 9-11. Vandaag, exact om al 25 jaar geleden. Wat gaat de tijd snel? We worden ingehaald, vrienden. We worden ingehaald. Wat gaan we doen tussen nu en 6 uur? Nou, tweemaal maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Een groot hit uit de 70s, 80s of 90s. Wat wil je van 12 inch horen? De lijnen staan bij deze voor je open. De digitale lijnen dan wel, hè. Je kunt de app gebruiken. RadioBNT.nl. Dat is wat je mag gebruiken. En kom maar door. Dan ga je ze straks op de radio horen. We kijken nog even wat er voor de rest allemaal op 11 september aan de hand is. Dat is ook misschien wel interessant om te weten. En voor de rest zei ik het zojuist aan het begin van de show al. De muziek krijg je met een theelepeltje ingegoten. Maar dat gebeurt eigenlijk overal en altijd. In heel Limburg en Brabant via DHB Plus. En natuurlijk online via radiobnt.nl. Volg ons via de socials Facebook, Instagram. Je kunt ons eigenlijk overal bereiken en ook helemaal niet missen. Dus dat is mooi. Ja, dat is lekker. Onderweg naar een weekend waar we met z'n allen lekker veel zin in hebben. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT.

wanneer doe ik dat dan, schat? Dat moet meteen vandaag, echt. Ja, we kunnen niet wachten, we kunnen het niet uitstellen. We kunnen er niet nog even over praten, nog even over nadenken. Het moet echt vandaag. Nou ja, oké, dan moet het maar. Love Song, Sarah Bareilles en Eendags Vliegens heeft een album uitgebracht in de Zero's waar dit liedje op stond. Eigenlijk een goede plaat, goede zangeres ook. Maar daarna eigenlijk nooit meer iets van deze dame gehoord. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Het zijn vrienden al heel lang. En dit liedje Repeat It ligt ook al heel lang op de plank. Alleen mocht het niet uitgebracht worden. En dat is dan nu bij deze wel gebeurd. Maar het is niet zijn meest recente werk hoor. Hij heeft met U2 nog wat gedaan. Waar overigens volgende maand ook weer een nieuw album van verschijnt. Hè, wat een info allemaal aan het begin van de show. Op deze 11e van de 9e 2026. 25 jaar geleden, waar was jij 25 jaar geleden? Weet je toch, toen die aanslagen gepleegd werden en daar twee vliegtuigen die Twin Towers invlogen. En the rest is history. We zagen eerder deze week bij Renze al Max Westerman, Amerika-correspondent in die tijd. En ja, het gaat dan natuurlijk vandaag over 25 jaar geleden. En we ondervinden nog steeds de gevolgen dagelijks hiervan. Wereldwijd is dat een probleem. Nou goed, als je me wil laten weten waar je was en welke plaat daar misschien bij hoort, dan mag je radiobnt.nl gebruiken. Dan gaan we straks een liedje draaien wat volgens jou te maken heeft met 9-11. Dus misschien ja, even kort, waar was je en welk liedje zou je graag willen horen wat daar dan een klein beetje bij past. Dan kunnen we dat straks even voor je gaan inlossen. De Vrijnieuwe middagshow, de bitterballen, bier gearriveerd, Duncan niet meer, die is klaar. Om 4 uur was hij klaar met zijn show. En hij hoeft ook geen nieuws te doen, dat is fijn. Oh, heerlijk. Even lekker vroeg weekend vandaag. Hey, vriend, geniet ervan. En komende maandag weer om 6:30 het allereerste bulletin, 7:30, sorry, in de ochtendshow bij Erik. Dus hij heeft even de tijd om bij te komen, dat is heel fijn. Radio BNT, dat is wie we zijn en wat we doen. Overal en altijd. Ik kreeg gisteren een berichtje van Marco, die zegt, hey, ik rijd net weg bij Ahoy in Rotterdam. Kraakhelder te ontvangen, Radio BNT. Wow. Dit zijn de berichten waar we het voor doen, vrienden. Heerlijk. Laat jij maar weten waar jij vindt dat wij te ontvangen zijn. Nou goed, waar je ons gewoon hebt. Kom maar door. RadioBNT.nl.

Ja, Ellie Goulding hoorde je. En zou ze het nog een keer gaan herhalen? Nee, denk ik niet meer. Hè? 25 jaar geleden stond de wereld in ieder geval in brand. Burn op Radio BNT. Daarvoor een van de mooiste nieuwe liedjes van dit moment. No to Sell van Douwe Bob. En dat is wel even leuk. Hij is uitgenodigd door de Zac Brown Band in Pittsburgh, Amerika, om daar zijn liedje No to Sell live tijdens hun concert te komen spelen. Heeft hij gedaan. En dat is zijn nieuwe liedje ook. Dat is uit nu een week. En nu al gedraaid op de radio. En terecht in de hitparade ook. Douwe Bob, No to Sell. Hij heeft een volgens mij tijdloos visum waarmee hij in en uit Amerika kan reizen. Omdat hij natuurlijk vaker nu gevraagd wordt om samen met de Zac Brown Band op te treden. Geen samenwerking overigens dit No to Sell. Het is van Douwe alleen. Maar ja, de Zac Brown Band die heeft hem wel benaderd. Dus hoe fantastisch is dat? Ik denk, vrienden, dat we Douwe binnenkort kwijt zijn. En dat gaat pijn doen. Dat gaat absoluut pijn doen. Wat een zangerd is dat, zeg. De Vrij Mibo Middagshow, de middagshow op Radio BNT. Ik heb een hele leuke voor zo dadelijk in het kader van Maximaal Genieten. Die is aangevraagd. En dat is een eendagsvlieger ook weer. Maar wel een hele dikke hit was het in 1986. Meer tease ik hier niet over. Er komen wel al berichtjes binnen als het gaat om 9-11. Ik vroeg je van waar was je 25 jaar geleden? Misschien weet je dat nog. Maar ja... Nog belangrijker, welke plaat hoort daar volgens jou bij? Dan kunnen we dat straks even doen. Even een liedje draaien dat volgens jou te maken heeft met 9-11. Kom maar door via radio bnt.nl. Op een regenachtige vrijdag. Oh, vrienden. Wat gaat het worden? Nou, morgen in ieder geval een zonnige dag. Dat is een ding wat zeker is. Dus dat moet dan eigenlijk alles weer een klein beetje goed maken.

0: Liedjes gecoverd in de jaren 90 door Take That, die overigens ook weer een nieuwe single uit hebben. Die werd eerder deze week bij Erik 's ochtends aangevraagd, hoorde ik. En ook Rob de Nijs heeft hem zelfs ooit vertaald. Could It Be Magic van Donna Summer was het origineel. 1:05. En zo dadelijk hoor je van Jordi de aangevraagde maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. Eerst gaat Bianca Damentje bijpraten over de actuele verkeerssituatie op de weg in het zuiden van het land. Extra druk op de weg, dus houd even rekening en luister even goed en let even op, want ze gaat je zo dadelijk bijpraten over wat er allemaal aan de hand is. Naar de headlines van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. En na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd, dit keer door Houthi-rebellen. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is ontzettend druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staan veel files die meer dan een kwartier vertraging opleveren. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 25 minuten oponthoud tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De A27 van Breda naar Gorkum sta je 20 minuten vast. Dat is tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 heb je ook 20 minuten oponthoud tussen Lexmond en Werkendam. Op de A73 is het heel druk, vooral van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar sta je bijna een half uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNP, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Nicole en Don't You Want My Love.

0: het gewoon van plaat gedraaid is. Hè? Ook Nicole klinkt...
1: altijd lekker van vinyl.
0: Don't you want my love, don't you need my button. Oké dan, het is 5:09. Dankjewel voor de aanvragen, Jordi. En hij schrijft, ja, één dag vliegt 86. Nicole, nooit meer iets van de gehoord. Nee, dat klopt inderdaad. Don't you want my love was zijn enige hit. En ja, leuk om dan deze een keer van 12 inch te draaien. Nou, leuk dat je me aanvroeg. Kan nog een keer straks, hè. Je mag nog een grote hit uit de 70s, 80s of 90s aanvragen. Van 12 inch. Als je een leuke lange uitvoering kent, dan laat me dat even weten via radiobnt.nl. Er is een leuke lange lijst op internet, vrienden. Een lange lijst op internet. Die staat zelfs op Spotify, waar lange liedjes in staan. En ik kan je daar naartoe verwijzen. Vind je het ook?
2: Ja,
0: ik wil het weten. Nou, oké. Okay. radiobnt.nl/maximaalgenieten. radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar vind je die lijst. En wellicht kan die je inspireren om liedjes aan te vragen die je op de radio zou willen horen hier bij BNT. Hè? Dat is allemaal mogelijk, hè, amai. De Vrijmibo Middagshow, dat is waar je naar luistert op dit moment, vrienden. Ja, nou, dat zeg ik toch. En je kunt ons overal bereiken natuurlijk. In heel Limburg, Brabant, online, radiobnt.nl. Volgen kun je ons ook via de socials, Facebook en Instagram. BNT.

0: Anastasia Left Outside Alone en The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb daarvoor. Het is Radio BNT, de middagshow. En het is 11-9-2026, 25 jaar geleden, dat de Twin Towers werden bestookt door twee vliegtuigen. The rest is history, we weten het allemaal. Vandaag staat de dag dan toch weer een beetje in het teken van die 25 jaar. En ik vroeg je om gewoon eens even te laten weten waar jij was op het moment dat dat gebeurde. En welk liedje hoort daar voor jou bij? Nou, komen er wat leuke dingen binnen. Eens eventjes kijken, even een kleine round-up geven, zoals dat heet. Donna schrijft: ik was op een werk. Ik werk in een slagerij en ineens de tv stond bij ons aan. Zagen we van alles gebeuren daar. Ik was klant aan het helpen en ik dacht, hé, ik moet even kijken wat daar aan de hand is. En ja, de rest is geschiedenis, schrijft ze erbij. New York Minute van Don Henley zou leuk passen. Ja, Don Henley heeft dat liedje al uitgebracht eind jaren 80. En ja, sindsdien heeft dat liedje natuurlijk wel een enorme betekenis gekregen, Donna. Dus ik snap helemaal wat je zegt. Even kijken. Mark die stuurt, die zegt: ik was op dat moment aan het fitnessen. En ik keek naar de tv terwijl ik meer in het zweet aan het werken was. En ik denk ineens, wat gebeurt daar? Toen heb ik het geluid maar eens even aangezet. En ja, toen kwam alle informatie tot me en alle nieuwszenders begonnen te informeren. En ja, voor mij hoort daar ook bij New York Minute van Don Henley. Ja, ook schrijft hij niet, maar er is dan ook, ook Don Henley natuurlijk. Ja, heel mooi liedje inderdaad. En een hele zware lading. En de laatste even tot nu, Desiree, die schrijft: ik zat op school. En ik weet nog goed, we hadden Frans. En ineens kwam er iemand het klaslokaal binnenlopen en die zei tegen onze lerares: hey, er is van alles aan de hand. We moeten misschien even een radio of een televisie aan gaan zetten. Dat zijn we toen gaan doen en de rest is verschrikkelijk. Ja, dat is inderdaad waar. En ze schrijft er geen liedje verder bij. Ja goed, als jij ook nog iets achter wil laten, waar was je op het moment van de aanslagen en welk liedje hoort daar voor jou bij? Kom maar door, radiobnt.nl. Vandaag 25 jaar geleden, die vreselijke aanslagen die daar dus plaatsvonden. En ja, dan zie je dus ook dat nog één van die piloten van die twee vliegtuigen, die is gewoon alleen maar gefouilleerd. En voor de rest niks. Misschien had die fouillering wat grondiger moeten gebeuren. Maar ja, is allemaal achteraf gelul natuurlijk. Heftig. Bon Jovi, Always op BNT.
1: This Romeo is bleeding.

toevallig gisteravond de reunie gezien van B&B Vol Liefde. Nou, we hebben zitten kijken. Oh. Die Fred gewoon met een stalen gezicht. Hij kreeg zoveel vragen van Leonie ter Braak. Als je die gezien hebt, ja, dan weet je natuurlijk niet wat over gaat. Maar voor iedereen die het gebinged heeft. Oh, wat een gek is dat zeg. Maar ja, van de andere kant is dat wel weer stoer. Want hij is wel eerlijk. Hij zegt wel gewoon hoe het voor hem is. En dat is iets wat ja, dat duidelijk is, zeg maar. Ja, het is weer afgelopen. We moeten weer op de winter wachten, jongens. Het is helaas niet anders. En meisjes uiteraard ook. 6:05, het Radio Middag Feuilleton bestaat uit 2 episodes. De middagshow op Radio BNT. Straks deel 2 van die leuke middagshow tussen 5 en 6. Waarin we nog een lekkere 12-inch draaien. De 70s, 80s of 90s. Wat zou je willen horen? Als je een idee hebt, kom maar door. RadioBNT.nl. En ook liedjes die te maken hebben met 9-11 mag je aanvragen. Draai ik Third World en Tried Your Love.

0: Dante.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Het kabinet stelt een besluit over de toekomst van de vermogensbelasting in box 3 een half jaar uit. D66, VVD en CDA zijn het niet eens geworden over een oplossing die op voldoende steun in het parlement kan rekenen. In de voorjaarsnota moet nu een nieuw voorstel komen. Prinses Astrid, de 94-jarige zus van de onlangs overleden Noorse koning Harald, is overleden. Het Noorse Hof meldt dat ze vandaag vredig is ingeslapen. Astrid woonde woensdag nog de uitvaart van haar broer bij. Haar neef Hakon is sinds het overlijden van Harald de nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen breed op, maar in het oosten kan het dan nog gaan regenen. Vannacht is het grotendeels droog en helder, met weinig wind en temperaturen van 11 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden kans op een bui. Matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je vertraging. Richting Utrecht sta je een half uur in de file tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Van Utrecht naar Den Bosch is het oponthoud een kwartier voor Zaltbommel. De A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook 20 minuten vast tussen Lexmond en Werkendam. De A58 is helemaal dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en A16. En het is vanmiddag heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Daar sta je tussen Beuningen en Kuik 50 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Roger Schepers.

Ah, we hebben er met z'n allen op gedanst. Dat is alweer bijna 40 jaar geleden, vrienden. Womack en Womack, Teardrop, 6 minuten over 5, deel 2 van de middagshow voor vandaag. De Vrij Mibo middagshow van 11 september 2026. Als je de radio ernaar zet en je hebt ons gevonden, nou, dan heet ik je van harte welkom bij Radio BNT in Limburg en Brabant via DAB Plus en online via radiobnt.nl. Je kunt ons volgen natuurlijk via de socials Instagram en Facebook. Hey, Womack en Womack, ik zei het al, 1988. We zijn bijna 40 jaar verder en de Womack Sisters maken nog steeds muziek. Luister even naar dit.

Ja, zo heet dat liedje ook. If I Let You. En dat denk je bij jezelf, dat klinkt een beetje jaren 70. Nee hoor, hartstikke nieuw. Ze hebben zelfs een heel album uitgebracht waar dit op staat. En dit is de single If I Let You. De Womack's nog steeds. Dus de Womack Sisters. Op Radio BNT. Deel 2 van de Jozo Lekkere Middagshow, vrienden. Leuk dat je hem aan hebt staan. En kom maar door met je liedjes die te maken hebben volgens jou met 9-11. Via Radio BNT.nl.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT.

25 jaar geleden vandaag de aanslagen op de Twin Towers. En dat gebeurde allemaal dus op 9-11 in 2001 om precies te zijn. Live and Overcome, dat is zo'n liedje wat daar ook wel bij past eigenlijk. Dat is er daarvan ook destijds uitgebracht. Eitje Kadetje Kowalczyk, die had het misschien ook niet zo bedoeld. Maar het is wel een liedje wat opgehangen wordt aan hetgeen gebeurde 25 jaar geleden. Baby Rexha, Faithless en Bad Religion. New Religion zelfs. En Bad New Religion. Of het is een New Bad Religion. Nou, wat je wilt, maakt ook niet uit. New Religion in ieder geval, grote hit. Gebaseerd op een van de classics van Faithless. Het is vrijdag. Het is bijna weekend, vrienden. Heerlijk, heerlijk, heerlijk zin in. Straks na 6 uur, dan ga je genieten van het weekend van Radio BNT. Lekker, zonder gelul, non-stop muziek. En morgenochtend om 10 uur, een nieuw programma hier bij Radio BNT. Dilano on the air tussen 10 en

1. Dus dat wordt leuk. Voortaan op de zaterdagochtend. We hebben hem afgelopen zondag al even horen proefdraaien. Warm draaien, dat klonk goed. Dus morgen gaan we zijn allereerste programma horen. Welkom bij de crew, vriend. En een fijne show morgen gewenst. En we gaan met z'n allen luisteren tussen 10 en 1. Radio BNT op de zaterdag met de Dilano. Het klinkt alsof het... als ik het zo uitspreek, dan denk je misschien van... het neigt naar misdaad. Dilano. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon zijn naam. Er is niks aan de hand verder. Mensen zitten me hier een beetje raar aan te kijken. Ik snap dat ook wel. Je moet meer raar aangekeken worden. Dat is denk ik een beetje wat het is. Het is de middagshow BNT, de Vrij Mibo middagshow. Bier en bitterballen. Heel veel goede muziek die je vandaag, zei ik vanmiddag aan het begin van de show al, met de theelepel krijgt ingegoten. Of je leven ervan afhangt. Wat kan ik voor je opzetten straks in het kader van Maximaal Genieten? Lekker lang luisteren om 5:30. Kom maar door. RadioBNT.nl. Een grote hit uit de 70er, 80er of 90er jaren. De lange uitvoering, de 70s, 80s of 90s, dat wou ik eigenlijk zeggen. Herken een liedje wat voor jou hoort bij 9/11. En waar was je 25 jaar geleden toen dat gebeurde? Laat het me weten. RadioBNT.nl. En nu is het zo sludge.

0: Kensington en Stay op Radio BNT. Radio BNT is het dan eigenlijk, hè? Toch? Ja, nou goed, dat, we kunnen daar grapjes over blijven maken. Is niet leuk, denk ik, hè? Moeten we ook niet doen. Pitbull, Jennifer Lopez on the floor. Daarvoor onlangs nog opnieuw een hit, middels de socials. En eigenlijk is het een liedje van Toch Al Even Terug. Gebaseerd natuurlijk op de Lambada van Kaoma. En dat had je wel gehoord, dat had je wel gehoord. 1 minuut voor 6:30, smakelijk eten. Dit is de Radio BNT middagshow, de Vrij Mimo middagshow voor 9-11 2026. Het is bier, bitterballen en heel veel lekkere muziek. Dat is een ding wat zeker is. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar de inzending die binnenkwam via Radio BNT van Marjon. En het is een leuke die ze wil horen. Want het is een liedje wat we regelmatig draaien, maar nooit in deze uitvoering. Je hoort hem zo dadelijk in ieder geval naar de headlines van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet stelt een besluit over de toekomst van de vermogensbelasting in box 3 een half jaar uit. Prinses Astrid, de 94-jarige zus van de onlangs overleden Noorse koning Harald, is overleden. Volgens de landsadvocaat bieden de stikstofplannen van het kabinet perspectief op het hervatten van vergunningverlening. En het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen breed op, maar in het oosten kan het dan nog gaan regenen. Vannacht is het grotendeels droog en helder, met weinig wind en temperaturen van 11 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden kans op een bui. Matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je vertraging. Richting Utrecht sta je een half uur in de file tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Van Utrecht naar Den Bosch is het oponthoud een kwartier voor Zaltbommel. De A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook 20 minuten vast tussen Lexmond en Werkendam. De A58 is helemaal dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en A16. En het is vanmiddag heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Daar sta je tussen Beuningen en Kuik 50 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dank je, Bianca.
1: Radio BNP, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Een zeer frisse plaat uit de 80's. Cool and the Gang en Fresh.

Fresh in de 12-inch versie. Lekker, lekker, lekker. Marjon wilde hem graag horen. Voor deze gedraaid, dankjewel voor het doorsturen naar radiobnt.nl. Ik zei het al, er is een lange lijst op Spotify te vinden met lange liedjes. En als je denkt van, goh, daar wil ik eens doorheen struinen, nou, dan kun je dat doen via radiobnt.nl/maximaal genieten. En dan kan je dat alleen maar weer inspireren om misschien liedjes aan te vragen weer via radiobnt.nl. En dan hoor je ze op de zender. Hoe mooi is dat? Smakelijk eten, dat had ik al eens gezegd volgens mij. Hè? Het is de BNT Middagshow. En we gaan zo dadelijk een liedje draaien dat volgens heel veel mensen te maken heeft met 9-11. Wat betekent dat voor jou? Je mag nog even iets doorgeven. En waar was je 25 jaar geleden? Als je dat achter wil laten, kan dat via radiobnt.nl. Welk liedje hoort volgens jou bij 9-11? We gaan er zo dadelijk even eentje draaien. 25 jaar geleden, vrienden. We worden ingehaald door de tijd. Ik zei het al, het is eigenlijk gewoon allemaal heel erg spannend. Ja, kan er niks aan doen. Maar het gaat allemaal zo snel dat je vaak denkt van 2001, oh my god, dat was toen. Ja, het vreselijke ongeluk met de bus met Nederlandse personen daarin in Zwitserland. In ieder geval 4 doden. En de chauffeur die heeft het overleefd. 40 mensen gewond. Heftig allemaal. Je hebt het in het nieuws allemaal meegekregen. Dus we hopen dat dat dan voor de sterkte voor de nabestaanden uiteraard van de overledenen, maar voor de gewonden ook allemaal goed mag aflopen. Wat een heftig iets weer, zeg. Hey, vreselijk. En zo wordt de wereld op dit moment een beetje gedomineerd door toch wel heftige zaken. Dus we moeten toch ook proberen, vrienden, een klein beetje de vrolijkheid te garanderen. Lijkt mij belangrijk. Mac en Leo Sayer!

20 seconds is ongeveer een beetje de tijd waarin het allemaal heel erg snel ging. Beetje een understatement natuurlijk, want twee vliegtuigen die Twin Towers invliegen 25 jaar geleden. 9-11 2001. Ja, en dan ga ik toch eens even kijken in de mailbox wat binnenkomt via radiobnt.nl. En dan is eigenlijk dit toch het liedje wat door heel veel mensen is aangevraagd. Dan gaan we hem ook draaien ook. Don Henley, New York Minute.

0: 9 minuten voor 6 op Radio BNT met Don Henley en New York Minute. Vrienden, wat een mooi liedje. 1989 en het kreeg een hele andere lading in 2001 natuurlijk. En sindsdien kun je eigenlijk gewoon, als je het over 9-11 hebt, niet meer zonder dit liedje. En dat hebben jullie ook gezien. Dankjewel voor de vele reacties die binnenkwamen via radiobnt.nl. Toch even stilstaan, hè? 25 jaar geleden. Mijn god, wat is het allemaal heftig. Het is de middagshow die langzamerhand zo'n klein beetje ten einde komt, vrienden. De Vrij Mimo middagshow, waarin we normaal ook altijd even kijken naar New Music Friday. Maar er is niet echt veel nieuw vandaag. Tenminste, niet echt veel. Er is een nieuwe zin van Rondé, zag ik. En voor de rest is het een beetje redelijk rustig qua nieuwe liedjes. Komt er wel veel moois aan. Volgende week vrijdag verschijnt het nieuwe album van Miley Cyrus. Goede nieuwe single overigens ook daarvan. Die ga je wel horen binnenkort op BNT, hoor. Maak je geen zorgen. En dus dan hoeven we aan dat item ook niet al te veel aandacht verder te schenken. Goed, het weekend ziet er lekker uit. Vanaf 6 uur zo dadelijk, na 6 uur dus, het muzikale weekend van Radio BNT. Lekker non-stop muziek, zonder geklets. Alleen morgenochtend tussen 10 en 1 voor de eerste keer Dilano op BNT. En ik wens hem heel veel succes uiteraard vanaf deze plek. Lekkere vette show, man. Maak er wat van. Tussen 10 en 1 morgen op de zaterdag voortaan op Radio BNT. En maandagmorgen dan is Erik er weer met de ochtendshow die om 7 uur wekt. De wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow. Dan tussen 10 en 4 de werkdag met Tim van der Weerde en Duncan Frusch. En om 4 uur spreken wij elkaar weer voor de middagshow. En op maandag altijd 's avonds het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. Dus dat komende maandag weer. Dus eigenlijk genoeg te beleven tot die tijd. Kun je ons gewoon vinden via radiobnt.nl. En volgen via de socials. Facebook, Instagram. Gewoon en lekker doen. Hè. Dat mag allemaal. Oh ja, wacht. Moment.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die volg je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. En ik kan je melden dat er morgen een nieuwe podcast aankomt. Dus als je het volgt nu, dan krijg je morgen ploep een berichtje dat er een nieuwe podcast zich aandient. En eigenlijk is dat iemand die we in het zuiden van het land wel kennen. Het is een architect. Hij maakte ooit een programma bij de regionale omroep in Limburg, bij L1. Dat deed hij voor een keukenfabrikant. En voor de rest houdt hij zich nogal bezig met de Parkstadregio in het zuiden des lands. Zijn naam is Errol Ustam. En leuk gesprek met hem gehad. Goed gesprek ook. Zoon van een Turkse vader, Nederlandse moeder. En ook veel meegemaakt in zijn leven. Ook best wel last gehad van het uit de kast komen en zijn homoseksualiteit om dat ten toon te spreiden. Daar kreeg hij nogal. Dat was nogal wat. Nou, dan vertelt hij uitgebreid over vanaf morgen te beluisteren de podcast. Volg hem, dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je socials, vinden wij alleen maar leuk.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: 18 plus, speel bewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Zo.
9: Wat een geld.
10: 50.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
11: Netbeheer Nederland is positief over nieuwe wetgeving die vergunningsprocedures voor uitbreiding van het stroomnet schrapt of vereenvoudigt. Directeur Hans-Peter Oskam benadrukt dat succes niet wordt gemeten aan wetsvoorstellen, maar aan het aantal woningen dat gebouwd kan worden en bedrijven dat van de wachtlijst verdwijnt. Staatssecretaris Jo Anders de Bat noemt netcongestie een absolute topprioriteit. Landsadvocaat Pels Rijken stelt in een advies dat de stikstofmaatregelen van het kabinet perspectief bieden op meer vergunningverlening en daarmee een uitweg uit de stikstofcrisis. Minister Jamie van Essen deelde dit advies vrijdag met de Tweede Kamer. De natuur verbetert bij dalende uitstoot, maar de mate hangt af van uitwerking en ecologische beoordelingen. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over box 3, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAT-excursies van de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzingen en breuken worden vrijdag naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Netbeheer Nederland juicht nieuwe wet toe die stroomnetuitbreiding versnelt.
0: Succes meet men aan meer woningen en minder wachtlijsten.
1: Landsadvocaat Pels Rijken noemt stikstofmaatregelenkabinet perspectiefvol voor meer vergunningen en uitweg uit stikstofcrisis.
0: Natuur verbetert.
1: D66, VVD en CDA bereikten geen akkoord over box 3.
0: Kabinet presenteert oplossing over een half jaar.
1: Bij een busongeluk in Zwitserland vielen 5 doden en 40 gewonden, waaronder 10 zwaargewonden. Lichtgewonden worden vrijdag ontslagen. En dan nog even het weer.
0: Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: BNT.
1: BNT.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi. Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAT-excursies aan de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzing en breuken worden veilig naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over Box Lee, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Een politieagent van de eenheid Oost-Nederland schreef in 4,5 jaar tijd zo'n 100 valse verkeersboetes uit, zonder overtredingen te constateren. Hij werd in augustus 2024 ontslagen en staat volgende week dinsdag voor de rechter. Ook raadpleegde hij duizenden keren ongeoorloofd politiesystemen en deelde informatie met vrienden en familie. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een busongeluk in Zwitserland vielen 5 doden en 40 gewonden, waaronder 10 zwaargewonden. Lichtgewonden worden vrijdag ontslagen. Het kabinet hervormt de publieke omroep. 11 ledenomroepen worden 4, NOS en NTR fuseren tot NOS. Het bestel sluit voor nieuwe omroepen. D66, VVD en CDA bereikten geen akkoord over box 3. Het kabinet presenteert oplossing over een half jaar. Een agent uit Oost-Nederland schreef 100 valse boetes en raadpleegde ongeoorloofd politiesystemen. Hij staat dinsdag voor de rechter. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het Europese luchtruim had een recordzomer met gemiddeld 35.959 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus, een stijging van 2,4%. Op 10 juli waren er 37.640 vluchten. 72,6% van de vluchten kwam op tijd aan, 1,2 procentpunt meer dan vorig jaar.
15: Bij een busongeluk in Zerne, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 gewond. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Directeur Arjan Kosten en ambassadeur Karin Mussenlegner zijn ter plaatse. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor hulp.
16: D66, VVD en CDA bereikten deze week geen akkoord over Boxleen, de vermogensbelasting. Het kabinet presenteert over een half jaar een oplossing via de voorjaarsnota. Het tijdelijke systeem kost jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting die minder oplevert. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt 21.000 kilo TFA via pesticiden in water, veel meer dan de 2.000 kilo uit de industrie. Pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de advieswaarden van het RIVM overschrijden.
17: En dan nog even het weer. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en temperaturen die snel dalen tot rond 7 graden in het binnenland. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van die 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones, afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidegebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIVEM-advieswaarden overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Day.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm-hmm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïne-shakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: In recreatiegebied het Delfse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidegebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIF-advieswaarde overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leed.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Second Life.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl. Je verdient het.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: In recreatiegebied het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van hun fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van haar fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zerne, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven. Er raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op. Met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio BNT.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van wie 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.